Kom je van de diepe en lauw, kom je van de diepe. Zij het ziet of je moet in het zin, hij kan het rechter. Zij la pot, kapris, kapris, de vrouw voel maar dan la twinkel. Kwan je zijn ik hem met op de tonja, pak in tonja. Die moet in een rindo zo geweg houden. Wat je bang is en maar zo gewend zo houden. Zo verleden zijn mijn jas zo denk houden. Zijn de houden, zo houden. Die zo waren vrienden van dat dat dat dat. Voor de stangen van dat dat dat dat. Voor de mensen van dat dat dat dat. De vrienden van papa.